0: niet genoeg. Een melancholische laatste ademtocht. Onze zielen verliezen het ritme, schommelen alleen door de nacht. De liefde is sterk, maar niet genoeg. Een melancholische laatste ademtocht.
1: Alle reden vom Wetter, aber niemand tut was dagegen. Wussten Sie schon, dass auch Glatzköpfe Glückssträhnen haben?